0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie.

0: Animal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor

0: en katten.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Er is maar één Radio Sibris. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sibris, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.

Bye.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hello, this is Radio Seabreeze.
7: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
8: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.
9: Goeiemorgen!

0: AM.
1: We wachten een gokje met champagne. Blackjack uit 1979. Manfred Mann hadden we daarvoor. The One in the Middle uit 1965. Klopt nog ook. En Pepino DiCaprio was de eerste. Roberta uit 1972. Het is groen, luisteraar. En geen kikker.

0: is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze. AM.
0: Hobby Horse was de laatste. Summertime, Summertime met 72. Het origineel is 14 jaar ouder. Chris Montez hadden we daarvoor. The More I See You uit 1966. En de eerste was van de Stills Young Band. Long May You Run uit 76. Meneer Plant zingt...

0: Greece AM.
1: De laatste was van The Guys and Dolls. You Don't Have to Say You Love Me uit 77. Origineel van Dusty Springfield. Shorty Long hadden we daarvoor. Here Comes the Judge uit 68. En de eerste was van de Poppies uit 71. Sombere mannetjes, omdat alles toch altijd bij het oude blijft.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 2:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Ja, Maja Anna Pernilia Koelerstein, dat was haar volledige naam. Natuurlijk kennen we haar als Maja en ze had een beetje een one-hit wonder met deze All About The Money. Het is een beetje een trap in een open deur of een, je trapt een open deur open. Het gaat altijd over geld, vrienden. Maar het is natuurlijk donderdag. Ik heet je welkom bij weer een nieuwe eruit op deze dag. Maar het is tijd om op te staan. Hup, we moeten aan de slag.

Ja, ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor zijn aandeel in de Morning Music Show. Nu weer Anne Zijlstra net eruit. En straks natuurlijk weer de Morgenster om 8:20. En 8:30 hebben we de oude nieuwsfeitjes. 8:20 natuurlijk de oplossing. Morgenster. Ik ga snel naar het koffieapparaatje, want ik ga de koffie zetten en de broodjes eruit. En jij uit bed. En ik begin natuurlijk mijn programma altijd met een nieuwe werkdag. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon lekker vakantie hebben. En die nog een beetje aan het uitslapen zijn. En misschien ben je ook nog wel een beetje, ja, half wakker.

De Hollies uit 1969 en we hadden Alan Clark nog steeds op leadzang met Listen to Me. Ja, je hoeft niet naar mij te luisteren, maar je weet wel dat je natuurlijk tot en met 9 uur een beetje helemaal in de ruitsferen zit met deze muziek. En straks natuurlijk de Morgenster blijft lekker luisteren naar deze show. Nu, de Sugar.

Als je het daar maar tussen houdt, het is echt even muziek in de ruit om je beddengoed een beetje bij elkaar te schudden. Even een beetje opfrissen. En je doet het raam open en je legt je linnengoed gewoon even een beetje, ja, een beetje te door te waaien. Zodat het weer een beetje lekker fris ruikt, vrienden. Vind je ook niet? Wees welkom. Als je nu pas inschakelt, heb je natuurlijk heel veel gemist. Maar naar de volgende plaat gaan we wel even kijken. Natuurlijk naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Naar de jaren 60 gaan we.

Ja, vrienden, het is weer zo laat. We zijn weer toe aan een nieuwe opgave Morgenster. Iedere ochtend zoeken wij een artiest of band of muzikus. En dit keer gaan we terug naar Wales. Thomas John Woodward, geboren in Wales 1940. En tekende in 1964 een platencontract bij Decca Records. En zijn eerste singeltje, Chills and Fever, deed niet zoveel. 1965 scoorde hij regelmatig hits. Toen begonnen te lopen, onder andere Delilah en She's a Lady. Vanaf de jaren die daarop volgden werd hij meer een wereldster en hij gedroeg zich als een sekssymbool. Ook trad hij vaak op in Las Vegas met Elvis Presley en Frank Sinatra. Later keerde hij weer terug naar het vasteland en kwam regelmatig als jurylid in The Voice in Engeland, de Engelse versie. Weet jij wie wij zoeken, vrienden? Wie is die meneer, geboren 1940? 20 voor 9 ongeveer krijg je van mij de oplossing van deze morgenster. En ik draai voor onze grote vriend de zon en het mooie weer een plaat van Kajak. Hier begon het mee. Max Werner, See the Sun.

Robinson, jaren 50. En je hoort hem natuurlijk, het prachtige Dream Baby. Kijk op mijn klokje, we zijn weer toe aan de oude nieuwsfeiten. En we gaan even terug naar 1584. Willem van Oranje wordt in Delft neergeschoten door Balthasar Gerard. En dan 1908, de Nederlandse fysicus Kamerling Onnes maakt voor het eerst helium vloeibaar. 1943, begin van de geallieerde invasie op het eiland Sicilië. 1971, de Nederlandse schrijver Godfried Bomans begint een eenzaam verblijf van één week op Rotterdam Plaat. Een radioomroep zal zijn verslag direct uitzenden. Het primitieve verblijf bevalt hem trouwens heel slecht. In 1976, bij de chemische fabriek in Mesca in het Italiaanse stadje Cerveso, komt een uiterst giftige wolk dioxine vrij. De vogels vallen dood neer, maar pas na twee weken beseffen de autoriteiten de omvang van de milieuramp. 1985, de Franse geheime dienst pleegt met twee bommen een aanslag op de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace, dat ligt in de haven van Auckland en Nieuw-Zeeland. En dan in 1990, op het 28e congres van de Communistische Partij in Moskou, wordt Mikhail Gorbachev herkozen tot partijleider. En dan het laatste bericht, 1992, in Miami, Florida, wordt de voormalige leider van Panama, Manuel Noriega, veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel en fraude. Ja, dan ben ik er weer door. Had ik nog een piepje? Ja, daar was hij nog. We gaan weer naar de muziek. Straks nog de oplossing van de morgenster hier in de Ruit met Anne Zijlstra. Blijf lekker luisteren, want als je dat mist, ja, dan kan je nergens meer over.

Hij zat helemaal niet stil, deze Ringo Starr, na het uiteenvallen van de Beatles. Hij werkte goed aan zijn solo carrière. Hij nam in 1974 deze plaat op. Ooit nog een hitje van Johnny Burnett, 1960. Dat was de eerste versie, deze You're 16. Dat deed Ringo dus nog een keer dunnetjes over. Ja, en dan zijn wij natuurlijk weer toe aan de nieuwe oplossing van de morgenster. Maar dan moet je nog eventjes wachten, want we gaan eerst even naar de formatie Breed uit 1989. Ze hadden er een prachtige hit mee. Een one-hit wonder, die draai ik graag in deze show. Het is How Can I...

1989, je hoorde natuurlijk het fantastisch leuke Breed met How Can I Fall. En als ik dat luister, elke keer weer terug hoor, dan denk ik toch weer aan de boybands van onder andere Take That. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Kijk even op mijn klok, vrienden. Het is bijna... Ja, we lopen naar 9:15 toe. Wij zochten natuurlijk die meneer Thomas John Woodward uit Wales. Wie was dat? 1940 geboren. Eerste platencontract in 1964 bij Decca Records. Dat was Tom Jones. Ja, ja, ja. En voor iedereen die dat goed had natuurlijk. Je krijgt een applaus, vrienden. De morgenster, Tom Jones, 1969, heb ik al klaarstaan. Maar hij werd ook bekend met Green, Green Grass of Home. Frank Sinatra, Elvis Presley en hij zelf vaak in Madison Square Garden. Maar wij gaan terug naar 1969. It is Love Me Tonight. I know.

Ja, waarom? Ja, je vraagt het je af. Ace, die kennen we natuurlijk nog van How Long Has This Been Going On. Ja, we gaan weer even naar de jaren 60 en doen dat met Them.

Ja, je hoorde natuurlijk Theo van Es en de tweeling Verstegen, onder andere ja, de Shoes en Up and Down, vrienden in de ruit. En we lopen een beetje naar het einde van de show, op de laatste benen. We gaan even naar België. Hier is Stromae.

Beatles 1965 en je hoorde The Night Before. Het album was Help. En daarmee komen we aan het einde van de show, vrienden. Straks na het nieuws van 9 uur, Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. Morgen is het vrijdag en dan zit Marcel Joustra op deze stoel en hij neemt je weer mee het weekend in. En wij spreken elkaar aanstaande zondagmiddag voor weer een nieuwe Windkracht 5 natuurlijk met Anne Zijlstra. Ik bedank je voor het luisteren. Veel plezier met de rest van de programmering en ik zeg tot de volgende keer. Dag, dag. Hoi, hoi.

0: Regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Seabreeze. Seabreeze AM.

programma. Cass Elliot aan Make Your Own Kind of Music. Ja, een speciale vraag van Huize Maathuis vandaag. En het begin van Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur ben ik bij je. En natuurlijk kwamen we eruit met Anna Zijlstra vanochtend. Ook dat was weer heerlijk om naar te luisteren. En ik ben er tot 10 uur. Bijvoorbeeld met deze Tina Charles en I Love to Love.

0: Bad Loser, country van Joy Lynn White. En vanavond natuurlijk bij Kitty Up Country, Tom Polderman, nog veel meer country muziek. En misschien luister je daar allemaal naar. We gaan naar Nederlandstalig. Het beste van Connie van der Bos en daarop dit nummer, Dans met mij.
1: Het feest gaat door, muziek begint. Ik ben gelukkig als een kind. Kom, leg je arm weer om me heen. En laat me nu niet meer alleen. Wie ben ik?

ben ik? Wie ben jij? Vergeet de tijd en dans met mij, dans. La la la la la, dans. La la la la la, dans.

dans met mij, Connie van den Bos. En we gaan naar 1974. Your baby ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

Commodores en Three Times a Lady. We gaan naar 1978. Ja, dit geluid ken je. You're the Creator's Lover. Here is Love.

You're the greatest lovers. En we gaan naar 1979, Eruption. One-way ticket. Ken je het nog? Natuurlijk.

eerlijk verdeeld natuurlijk. One for you and one for me. La Bionda. En als ik normaal voor de kindermuziek nog tot 10 uur ben ik bij. En we gaan naar Frankrijk. Met Guy Bardel. C'est la primavera.

staan er gewoon een lang nummer te draaien. Dat is van de Sweets. Love is like oxygen. En we gaan naar Nederlandstalig. Ja, ik beloof het niet, maar ik denk het wel. Morgen wordt het beter. Althans, de kast zingt erover.

laten we er maar gewoon van uitgaan. Morgen wordt het beter. We gaan alleen maar vooruit. De kast. We gaan naar de Bugles. Een video killed the radio star.

Denk dat het nog wel meevalt. Video killed the radio star, de Beatles. Nou, radio bestaat nog steeds. En Radio Sibrix doet daar hard aan mee. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar maatwerk in de muziek. Stop ermee voor vandaag. Want we gaan heerlijk op de koffie bij Toon Polderman. Straks tussen 10 en 11. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10. Met maatwerk in de muziek. En de laatste plaat, Michael Jackson. Don't stop till you got enough. Maak een fijne dag. Doe voorzichtig met de zon. En wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het

0: hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in. Die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijk, hè? Ja. Leuk, leuk, leuk. Atje, don't be cruel. Een plaatje van René Schumann samen met Angel Eye. En ja, oorspronkelijk een liedje natuurlijk van Elvis de Pelvis. Gedraaid hier op deze donderdagmorgen. Ja, we kwamen dansend de studio binnen, hoor.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goede morgen. Ja, lekker de swingende donderdagmorgen. Wat willen we nog meer gezelligheid? Kentjetijd hier op Radio Sibiris. 1098 voor het midden van Nederland en 1395 voor het noorden. Daardoor zijn we ontvangbaar tussen de Waddeneilanden en ja, ver voorbij Utrecht. Dat is heerlijk, hè? Ja, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Als je luistert naar Radio Sibiris, dan luister je naar de gezelligste zender van de hele wereld bij de omgeving. Ik heb het al eerder verteld, luister vrienden. Vanaf volgende maand gaan wij kaartjes weggeven voor een Passer Malam in Friesland. En wel in Leeuwarden. Hoe kan het ook anders? Dat wordt leuk. Blijf dan luisteren naar Radio Sibiris, hè, want dan gaan we een leuk spelletje spelen en daar kan je op reageren. Schrijf het adres vast op waar je naar kan reageren. Tom, dat ben ik. @radiosibiris.nl. Tom Theodor Otto Nico @radiosibiris.nl. S-A-E-S-E-A. Nou ja, dat komt allemaal wel goed, joh. Ik ga het je wel vertellen. Oké. Het is tijd voor Alma Nieto. Por vida. Halen de zon lekker in huis. Of die schijnt of niet.

heerlijke zomerse plaat hier op Radio 7 is Jurgen Snapper van. Ja, Onda Nieto en Clara Vida. Nou en op. Heerlijk, ik probeerde net het mailadres van ik zei de gek Tom Polderman te vertellen. Maar ik raakte een beetje in de war met de A en de E. Het is wat allemaal, hè. Ton@radiosiebries.nl, dat schrijf je als volgt. Ton met de N van Nico, want het is een goedkope versie. En radio, ja, dat weet u wel hoe de schrijf. Maar Siebries, dat is voor velen nog wel eens een probleem. SEABREEZE.nl. En dat moet u goed onthouden, want dat wordt het mailadres waar je vanaf volgende week is het alweer. Dat gaat er snel, hè? Vanaf 3 augustus in ieder geval op kan reageren naar het spelletje wat wij dan gaan spelen. Het is tijd voor een lekkere plaat. Een plaatje van Kabouter Plop. Kent u hem nog?

En Heribert Maatha is hier vast druk aan het meedansen, terwijl hij bezig is om zich klaar te maken om richting huiswaard te gaan. Dit was Kabouter Plop. En dit was een lekkere plaat, was dat uit de grijze wijze verleden. Ja, de Kabouterdans, leuk om naar te luisteren. Ja, het is wel een kinderplaatje, maar ik kan je vertellen dat heel veel ouderen het ook leuk vinden. En die zou lekker gezellig mee te dansen, zoals Heribert bijvoorbeeld net. Ja, heerlijk hè. Volgende week dan vinden de eerste boerenprotesten plaats, luisteraars, in ons kleine kindje-landje. En dat werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met tientallen boeren in Hardenberg. Dat is wel een endweg trouwens. Jo. Het is de bedoeling dat de boeren aanstaande maandag gaan beginnen. Aldus Everdien Kuiper van de trekkersgroep Hardenberg. Vanuit de trekkersgroepen in Nederland die in 2019 zijn ontstaan, worden volgende week in het hele land regionale acties gehouden. Dus hou er rekening mee. Er zijn al heel veel wegversperringen en dat komt niet door de boeren, maar dat komt dat ze met wegwerkzaamheden bezig zijn. Als je naar Zeeland gaat bijvoorbeeld, dan heb je mooi een probleem, want de A27 was van de week volledig afgesloten. En ik weet niet of dat nu nog is, maar goed, het was van de week wel. En de A1 is afgesloten en ga zo maar door. Ze zijn overal aan wegen aan het werk en het is allemaal wat in de zomer. Het is wel leuk om het in de zomer te doen, maar ja, als je toevallig van plan bent om gezellig ergens naartoe te gaan in de zomertijd, tijdens die vakantie, dan heb je toch een probleem. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is tijd voor een heerlijke plaat. Ja, lekkere gouden ouwe. Ja, zeker weten.

0: heerlijke plaat van George Baker met zijn selection. En het heette Manolito. En ja, dat heeft hij in 1985 uitgebracht. Lang geleden, ja, ben ik het helemaal mee eens. 18 nieuwe huurwoningen, luister vrienden, in Emmeloord. Die kunnen pas vele maanden later in gebruik worden genomen dan verwacht ze door het ontbreken van elektriciteit, water en internetaansluiting. Ja, dan heb je toch een probleem, hè. De huurhuizen zijn eind dit jaar klaar, maar dan zijn ze nog niet voorzien van nutsvoorzieningen. De woningen blijven daardoor tot minimaal maart 2027 leegstaan. Schandalig. Het is alleen maar schandalig, vind ik. Want laten we eerlijk zijn, er is een enorme woningnood en een woningtekort. Joh, wat is het nou voor moeite om dat kabeltje even aan te sluiten naar die huizen toe en het water even aan te sluiten en al dat soort dingen meer. Dat is toch allemaal niet zo'n probleem. Zo gebeurt. Ja, maar ja, het is Nederland, hè. Het is Nederland.
1: Nice to have a radio station.
0: Daar zullen we maar gewoon rekening mee houden. We hebben een radiostation als een friend hebben. 1098 en 1395. Hier is een plaatje van Frank Isaac. The Garden Angel. Heerlijk hoor, die muziek. MUZIEK

mooi, hè? Een liedje van niemand minder dan Frank Isaac. Ja, heerlijk. The Garden Angel. Een engeltje in de tuin. Ja, heb je het wel eens gezien? Een engeltje in de tuin. Ja, mijn vrouw is er eentje. Die houdt ervan om in de tuin te werken. En ja, dan zie je een engeltje in de tuin lopen. Dat is toch leuk? Weet je wat? Het is de hoogste tijd voor een lekkere swingende plaat van, ja, een duo. Wat leuke muziek brengt. En daar heb ik het over. Ja, Lonnie en Sandra. Dat wordt leuk, hoor. Ga maar luisteren naar Goro Goro.

0: Heerlijk, het plaatje van Lonnie en Sandra en Goro Gorone. Ja, heerlijk gedraaid hier op Radio Seabreeze. In het programma Koffie Complete. Wat wil je nog meer? We hebben lekker allemaal mee staan dansen.
1: Koffie Complete.
2: Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Polderman.

0: samen met Herman Brood nog gezongen heeft. Dat is alweer jaren geleden, laten we zien. Heerlijk, je luistert naar Radio Siemen. Dit is Europe's nummer van de gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving. Ja toch?
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: 24 uur per dag gezelligheid, ja, 7 dagen per week het hele jaar door. Wat wil je dan meer? Hier is een plaatje van Annie Lennox. Wider Shade of Pale. Oorspronkelijk niet van hem, hè? Van hun, hè? Maar van haar. Ja, het is een haar trouwens. Oké, heerlijk. Het is wel mooi. Luister en huiver.

0: Heerlijk, hè? Er waren dus heel veel. Ja, van de Annie Lennox in dit geval. Wat een fantastische uitvoering. Ik vind het een fantastisch mooi nummer. Ja, dat kunnen we er gerust uit zeggen. Lieve luisteren vrienden, gistermiddag was ik, en gistermorgen ook, ik was eventjes in mijn tuin. En mijn tuin, al die plantjes, die stonden te zingen van vrolijkheid. Want het had een beetje geregend. En vanmorgen ook weer een klein beetje nat waren ze. En vanwege wat, het is maar lichte regen, maar het is wel gevallen. En de plantjes vinden het heerlijk. Ze zijn allemaal even vrolijk, leuk, hè?
1: Summer on Seabreeze Radio.
0: En weet je wat ze zongen? Ja, dat geluk van Mykonos. Ja, het is wat allemaal. Heerlijk.

0: Athene. Dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Cup Later op Radio Cybris. Ja, een beetje Grieksachtige plaat. Maar ja, wel in de Duitse taal gezongen. En door een Nederlander. Het is allemaal wat...
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

0: 1993 van Circus Custus en dan is er altijd nog je moeder. Ja, het is allemaal wat, hè. Je luistert naar Radio Sibiris Gezelligheid, Ketgetijd. En wisten we het? Nou, wisten we het?
1: It's summertime.
2: Luistert naar Koffie Compleet.
3: Radio Sibiris. www.radiosibiris.nl.

Ja, heerlijk hè. Een plaatje van niemand minder dan, hoe kan het anders, Piet Veerman. Ja. In Hilversum, in Hollywood, daar voelden de mensen zich s'avonds minder veilig in het centrum van hun eigen stad. Eigenlijk is het een dorp. Dat blijkt uit de resultaten van een jaarlijkse monitor Hilversum. In dit onderzoek worden Hilversummers gevraagd wat ze van hun woonplaats vinden. En dat is niet best, want ze vinden het allemaal maar een beetje minder goed allemaal worden. Ze vinden allemaal dat ze onveilig zijn. Ja, het is wat allemaal hè. Gezelligheid kent geen tijd. Hier is Sandy Kendall. A little bit more. Klein beetje meer, hè. Klein beetje meer vriendelijk zijn voor elkaar, beste mensen. Ja, en dat geldt ook voor de jeugd. Gedraag je.

0: ooit was op het podium in het Noord-Hollandse Huis. En als een vriend op het podium waar ik de presentatie deed en dat soort dingen meer. Ja, Sandy Kendall was geweldig, werkelijk waar. Een zangeres die haar vingers er niet voor omdraait. Om als er een andere artiest uitvalt, om dan lekker door te gaan met zingen. Dat deed ze ook. En dat deed ze op een fantastische manier. Radio Cibris, Europe's number one.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

wat rustig door. Dat was een grapje destijds van Ben Bode. Toen de goede man nog leefde. Dat was de man die altijd heel veel voor zeezenders en dergelijke gedaan heeft. En ook voor Koffie Compleet en ook voor Radio Seabreeze. Hij heeft heel veel voor ons betekend. Laten we eerlijk zijn. Hmm.

0: Spotify weer.
1: En
2: 10, 9, 8.
1: Ja, luister vrienden, zit er weer op. We gaan maar koffie compleet. Ik heb het met veel plezier gedaan en veel genoegen. Morgen ben ik er weer. En vanavond natuurlijk met Giddy op Country. Het is 8 en 9, niet vergeten te luisteren. Het is ook een gezellig programma met heel veel heerlijke country music. De country music van ons fijne Kikkerlandje en bij de omgeving. Van de hele wereld en bij de omgeving. Ik kan me er gerust aan zeggen. Hij zit weer klaar hoor, onze eigen Wiebe. En wat mij betreft tot morgen. Dag! Of tot vanavond natuurlijk. Dat kan ook, ja.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertrouwen.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer!
8: Hoe je hier, ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek en zo heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.

Welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond, zeg maar. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor het komende uur weer een aantal oldies bij elkaar gesprokkeld, die zowel zeer herkenbaar dan wel totaal onbekend de revue zullen passeren. Daar zitten onder andere bij The Ramones, een speciale Proud Mary uitvoering, Danny Mirror, Rob de Nijs, Dave Berry, Razie, Janet Jackson, de Ierse Rovers en Patricia Clark. Ze komen allemaal langs tot 12 uur. We openen de show met The Big Mountain en Baby I Love Your Way uit 1994. Het origineel was van Peter Frampton. Die had er in 1975 een redelijke hit mee. Deze Amerikaanse reggae band werd in 1988 opgericht en had wereldwijd een grote hit met de plaats dat ook de soundtrack was van de film Reality Bites. In 2005 besloot de band een pauze in te lassen en traden ze af en toe nog op. In 2013 gingen ze weer volop aan de slag en in 2015 kwam het album Perfect Summer. Zometeen een Nederlandstalige nummer 1 hit. De bijdrage komt van Rob de Nijs, maar nu eerst Razie. En even meeswingen met z'n allen. Hier is Some Girls.

de top 40 staan en haalde de eerste plaats. Het werd door Spargo-zanger Ella Driessen voor Rob de Nijs op maat geschreven. Nog meer hits van eigen bodem in de vorm van een medley met de hits van Oscar Harris. Maar eerst maken we een maanwandeling met The Police.

hits van Oscar Harris. Ja, dat is een nostalgie op je nostalgische radio. Wat wil je nog meer, zou Ton wel zeggen. Nou, gewoon een triootje met de Ramones, de Irish Rovers en Janet Jackson. Om het kort te houden, dat is gewoon weer eens wat anders. Let's go to the Rhythm Nation.

En toen kreeg ik deze week wat jingles die ik al had. Maar er zat er eentje tussen. Toen dacht ik van, hé, dat is leuk. Die gaan we even aan elkaar plakken en draaien. Het is vorige week ingezongen door zanger Patrick uit Assen-Delft. Het gebeurde met Creedence Clearwater Revival's Proud Mary. Je hoort hem zo. En onder de brug van Parijs gebeurden vroeger vreemde dingen. Vooral als daar Red Hot Chili Peppers langskwamen.

0: eentje van deze uitzending vandaag wordt bemand door de Hepstars met de Music Box. Ken je hem nog? Dave Perry vast wel met The Little Things uit, pak een beetje, 64 of zo. En de even zo mooie herinnering aan Elvis Presley van Danny Mirror. En die maakte hij als ode in 1977.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA.

Radio Seabreeze, yes. En daar is binnen zonder kloppen altijd present op de ochtend van 11 tot 12 uur op de werkdagen. Het is maar even dat je het weet. Aan het eind van deze show drie werkelijk heerlijke oldies. Althans, dat vind ik. Ja, dat heeft de luisteraar misschien niet altijd. Zo roepen wij DJ's wel eens vaker van een leuke plaat, terwijl het helemaal niet een leuke plaat is. Maar goed, daarbij neemt Petula Clark afscheid. Desmond Dekker doet er nog een schepje reggae bij. En de Dave Clark 5 vonden het in 1966 ook al dat Glad all over moest zijn.

dat was Petula Clark en de show is over. Nou, dat klopt helemaal, maar morgen is er weer een nieuwe. Nelson Riddle laat nog even een riddle horen, het thema van de Route 66. En dan wens ik jou een prettige voortzetting van deze dag. Later!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivoor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het zijn brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuur

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

lekker opzwepend funk nummer uit 1985 dat speciaal geschreven werd voor de film Rocky IV. Het was James Brown en Living in America.

weer aanwezig hier op Radio Seabreeze met BZK. In Bad Smiddagbreeze, Robbie Williams. Muziek van Patti LaBelle, Paul Carrick, maar ook Royce. Dit is It Love You're After?

En Gea Hulshoff was dat. En steeds weer huil je. Dit is Bart's Middag Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM. Met mooie muziek. Muziek van Grover Washington Jr. nu. Samen met Bill Withers is dit Just the Two of Us.

komt uit 1979 en betekende de grote internationale doorbraak van de band. Met de onweerstaanbare mix van new wave, disco en pop liet Blondie horen hoe vernieuwend hun muziek was. De coole, herkenbare stem van Debbie Harry geeft het nummer een eigen karakter, terwijl de aanstekelijke beat nog altijd uitnodigt om mee te bewegen. Een tijdloze klassieker die niets van zijn aantrekkingskracht heeft verloren. In Bart's Middle Breeze, Blondie, hier is Hard of

0: Ik luister altijd.
1: En fijn dat je luistert. En je kunt gewoon een verzoek aanvragen op bart@radiosybris.nl. Dat is bart@radiosybris.nl.
2: Ik

Tear. En die komt uit 1987 en is een van de bekendste solo-hits van de Britse zanger. Met zijn warme, soulvolle stem en de stijlvolle popsound laat Carrick horen waarom hij al jarenlang tot de meest gewaardeerde muzikanten behoort. Het nummer gaat over het loslaten van een relatie en de kracht om weer verder te gaan. Een sfeervolle jaren 80 klassieker die nog altijd heerlijk in het gehoor ligt.

for a long time. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. En wij gaan eruit met Third World, Now That We Found Love. Een van hun grootste hits uit 1978. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Tot

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling.

0: leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Chaos Muziekboutique.
1: C'est la vie, dat zeggen de Fransen hier als een keer iets niet helemaal loopt zoals ze dat gepland hadden. Robbie Neville was dat uit de jaren 80. Mooi begin van deze donderdagaflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En ja, sorry voor mij. De laatste aflevering van deze week. Maar goed, volgende week en de weken erop komen er allemaal weer nieuwe afleveringen. Dus niet getreurd. Ja, muziek van Nederlandse bodem. De George Baker Selection. En eigenlijk het nummer waarmee het destijds allemaal wel een beetje begon. Dit is de Little Greenback. MUZIEK

ik blijf toch wel een voorkeur houden voor muziek van de George Baker Selection zonder zangeres. De Little Green Bag was dit. Maar niet alleen zomer op je radio, het is hier buiten in Frankrijk hoog zomer. We zitten weer in een hittekoepel. We zitten volgens mij al een week of 5, 6 met temperaturen boven de 30 graden. Ze zeggen dat het gaat wennen. Ik hoop het dat moment nog een keer mee te mogen maken. Oh.

kwam uit Schotland, Pilot. Scoorde 2 keer en daarna ging eigenlijk de band een beetje op in de begeleidingsband van The Alan Parsons Project. En daar zouden ze nog jarenlang muziek kunnen maken. Een mooie Motown-klassieker op de draaitafel. Junior Walker and the All Stars. En How Sweet It Is To Be Loved By You.

0: Blijft heerlijk, hè, die Motown-klassiekers. Junior Walker en the All Stars. En how sweet it is to be loved by you.
1: Van de nacht gaan wij in Hollands glorie.
0: En we hebben er weer eentje die in de galerij de Hollands glorie genoteerd staat. Connie van der Bos. Gaan terug naar de jaren 60 met Ik ben gelukkig zonder jou.

Weer zo'n klassieker uit de jaren 60. Graham Boney met Supergirl. En afgelopen zaterdag draaide ik op een feest hier in Frankrijk. En het was al laat. Ik was al een beetje aan het opruimen. Ik had een cd in de speler liggen om nog wat muziek te verzorgen. En toen kwam dit nummer. En toen stond de dansvloer opeens weer helemaal vol.

Ja, wat doe je dan als die dansvloer opeens weer helemaal vol staat? Dan maar even gauw Satisfaction van de Rolling Stones erachteraan. En dan nog een keer Paradise bij de Dashboard Light van Meatloaf. En tot besluit Relax van Frankie Goes to Hollywood. En toen was eigenlijk ook iedereen wel moe. Dat zijn die leuke verrassingen op een avondje draaien op een feest hier in Frankrijk. Bruce Springsteen was dat natuurlijk met Dancing in the Dark. En we gaan even naar het jaar 1970. En komen de Moody Blues tegen met dat hele fraaie Question van het album Question of Balance.

0: Ik heb ze grijs gedraaid, die LP's van de Moody Blues. Dus ook het album A Question of Balance. En daarvan de titeltrack, het nummer Question.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ja, het overkomt haar niet vaak dat ze een nummer uitbrengt dat het niet haalt hier in de hitparades. Maar onlangs, in maart van dit jaar, kwam van Miley Cyrus het nummer Younger You uit. En het heeft niks gedaan. En het is toch echt een mooi plaatje.

Ik denk, als ze dat tegen je zeggen, dan zit het wel goed. Love Really Hurts With You van Billy Ocean. En daarvoor dat hele mooie nummer dat de hitparade niet gehaald heeft van Miley Cyrus. Younger You.

van oorsprong een lied uit Italië. In jaar 1969 had Joe de Seine een grote hit met Siffle sur la colline. We kennen het nummer ook in de uitvoering van Ben Kramer. Dan heet het Zij, Zij, Zij. Dit waren de Tremolo's met Suddenly You Love Me. En dit is Paul McCartney.

van zijn eerste solo-hits hier in Nederland na het uiteenvallen van de Beatles. Paul en Linda McCartney van het album Rem, Eat at Home. En ja, we gaan er weer voor.

In het jaar 1988 bracht het Goede Doel een album uit, Iedereen is Anders, waarop muziek stond die zij gecomponeerd hadden. Zij deden ook de muzikale uitvoering, maar de artiesten waren allemaal verschillende artiesten die liedjes inzongen. En de opbrengst, althans 2 gulden per LP, ging naar een stichting van Herman van Veen, de Stichting Colombien. En die ijverde voor vakantievoorzieningen voor kinderen met lichamelijke of geestelijke problemen. En een van de tracks op dat album is een nummer dat wij nu gaan toevoegen aan de Galerij der Hollands Glorie. Het is een nummer van gezongen door Ramses Shaffy, gecomponeerd door de heren van het Goede Doel. En dit zijn 4 films.

Simon & Garfunkel van het album Bridge Over Troubled Water. En we hebben er nog twee te gaan op deze donderdagmiddag hier bij CBD's. In één komt verrekening van Fleetwood Mac. Dit is ons advies. We stoppen er niet mee. We gaan gewoon door 24 uur per dag de lekkerste muziek. Met onder andere dit nummer. Don't Stop.

0: Ja, en ook al is de titel van dit lied Don't Stop. Mijn bijdrage voor deze donderdag zit erop. Zometeen heel veel plezier met Terry Hendricks. Ik wens je nog een hele fijne donderdag. En zelf ben ik er weer zaterdagmiddag van 4 tot 6. Dan zetten we hier bij Seabreeze weer de zeezenders eventjes helemaal centraal in het zonnetje. Tot besluit, vrij van Monty Python. Fijne dag nog.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau Discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen.

0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
1: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: was een echt ding, hoor. Zeker weten dat je een uur luisterde naar Paul van der Mark op de radio. Tussen 1 en 2 op deze donderdag met Paul's Muziekboutique. En dat was echt the real thing. En je voelde het zeker wel. You feel the force.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En dat betekent niets meer of minder dat we deze donderdag weer 2 uur lang gaan luisteren. Tussen 2 en 4 naar de enige echte. Je weet het, zoals altijd weer.
1: Easy Way Show.
0: Met van alles wat, van niets te veel. En we duiken even in de disco. Dit zijn die OJ's, Love Train.

en aandacht. Jazeker, dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. Vrienden van Seabreeze. Ray Parker Jr. tezamen met Radio. En hij zong over A Woman Needs Love. Het is en blijft een tijdloze feel-good plaat, deze hier op de radio. Zo, het is tijd voor Michael Nesmith. Je kent hem nog. Dit is Rio van toen.

0: golven deinen over de baren. De woele baren, wou ik zeggen. Nee, maar maakt niet uit. Ik gooi gewoon twee dingen even door elkaar. Rio, Michael Nesmith. De mooiste muziek hier voorbij komen bij Seabreeze op de radio. En als het goed is, 1098. Die blijft standvastig zijn signaal uitzenden. 1395. Zoek hem even op. En zorg dat je erbij blijft. En intussen is het gewoon dit hier op de radio.
1: Soft and easy. This is Seabreeze. 1395 AM.

wat verlang ik toch naar die tijd van vroeger. Dat dingen gewoon gezegd konden worden zoals ze waren, luisteraars van Seabreeze. Want het was gewoon een hele dikke meneer. En dan ook nog een dikke, donkere meneer. En ja, ze noemden hem gewoon Fat Larry. En toen dacht hij, toen hij met een band begon, hoe gaan we die band dan noemen? Ja, heel simpel, de Fat Larry's Band. Het is een onverwoestbare hit in 1982. Deze, een echte soul-klassieker hier gedraaid bij jou op de radio. Seabreeze, het nummer dat heet Zoom. En het blijft lekkere muziek om naar te luisteren. En over lekkere muziek om naar te luisteren is er natuurlijk ook deze van Galaxy Lynn. En we zitten nog steeds in de zomer van dit jaar 26. Dit is die onafvolgbare The Long Hot Summer.

Pino Danjo. Die had volgens mij altijd 2 pakjes sigaretten per dag achter de kiezen. En dan s'avonds een whiskytje erbij. Dan dook hij de studio in. En dan ging hij zingen. En dan zegt hij, dan doen we gewoon een lekker ritmetje. En dan was een dodie stem, ja. Ik kan het niet nadoen hoor. Ik ken hem ook nog van Ain't No Stopping Us Now, weet je nog? Balla, balla, balla. Hachikidee, Valderaldere. Vroeger zeiden ze live vanaf de Noordzee. Dit is live, de antennes van Seabreeze. En af en toe dan ben ik zo eens naar die plaatjes aan het luisteren. En dan denk ik, weet je wat, ik draai eens wat van de Stylistics. En dan kom je meestal bij de bekende nummers terecht. En dan af en toe kom je weer iets tegen waarvan je denkt, hey, die heb ik lang niet gehoord. En dan is het de moeite waard om die weer eens voorbij te laten komen. Zo kwam ik bij deze, Betcha, bij Golly Wow. Zo heet die. Luister.

95, Love Me For A Reason. Maar als ik in die tijd nog in een discotheek gedraaid zou hebben en iedereen was lekker op de vloer, dan had ik hem vast tussendoor even voorbij laten komen. En dan denk ik dat het sfeertje fantastisch was geweest. 100% zeker weten. En dan belt ze opeens Jessie uit een ver land waar ze zich gevestigd heeft, na een relatie van jaren. En dan zegt ze, kom weer hier naartoe. En ja, ze laat dromen waarkomen, maar nooit zijn ze echt. Dit is Joshua Carrison.

0: Als ik zo die nostalgische muziek hier op de radio bij Seabreeze, dan denk ik, wat mis ik die man, Rudy Karel. Het was zo heerlijk, voorspelbaar, maar ook gewoon, hij hoorde erbij in Duitsland, toen Duitsland nog Duitsland was. En dat hij af en toe nog eens optook hier in Nederland, de lage landen aan de zee. Rudy Karel met die heerlijke warme stem, samen een straatje om. En dan gaan we naar die naamgenoot van mij. Ja, het is niet anders. Terry Jacks, Seasons in the Sun.
1: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens 1000 extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

1098 en misschien ook 1395. Dit was F.R. Davids en de muziek doet de rest, zou ik zo zeggen. Of niet dan, dat doen ze zeker hier op de radio. Dus ik dacht, weet je wat, we draaien gewoon nog even een lekker plaatje die we kennen uit het grijze wijze verleden hier bij Seabreeze. Onder andere gedraaid door alle DJ's die hun best weer doen.

was een hit. Geen onbescheiden hit, moet ik zeggen. Al jaren geleden. Het was in de jaren 70. En ik draaide hem toen, of hij draaide toen op Radio Noordzee. Ik weet wel, volgens mij is het ook nog een Noordzee treitenschijf geweest. Ja, staat me iets van bij. Maar goed, het is alweer zo lang geleden dat het wat dat betreft even terug in de tijd is met die plaat. Dat was de Poppy Family met Which Way You Going Baby. En we zijn er voor jou en natuurlijk ook voor het platteland. Onze zenders bereiken de groene gebieden.

Omdat ik één ding zeker weet, dat de boer luistert naar Seabreeze. Zeker weten. Op een transistorradio op de Middengolf. Of misschien in de schuur waar die oude Middengolfradio nog staat te knetteren en te branden. En dan horen ze ons. En ja, misschien moeten de boeren gewoon zeggen de helft daarvan, weet je wat, we gaan druiven verbouwen. Zullen ze daar ook wel weer problemen mee krijgen? Omdat ze dan zeggen, ja, daar zit dan weer alcohol in als we die wijn gaan maken. Maar gewoon lekker doorgaan, mannen. En zorg dat er brood op de plank is. Wij zorgen voor muziek uit de radio, de speakers hier bij Seabreeze. Dat doen we met deze van Barry en Eileen. En over wijn gesproken, dit is Summer Wine.

mooiste is van het leven. Dat je af en toe het binnenbuikgevoel moet volgen. Dan moet je gewoon denken, niet te lang twijfelen. Maar luisteren naar het stemmetje van binnen. Denise Williams zong erover. Want wat betekent vrij vertaald het stemmetje van binnen? It's your conscience. En zeker ook als het over de liefde.

de warmte, maar ik probeer die over te brengen met deze La Oreja de Van Gogh Rosas. Muziek uit Spanje en dat draaien we voor jou. Het is zo en niet anders. Gevarieerd is nooit verkeerd hier op de radio 1395 en 1098. Dit is hem. Harold Melvin en de Blue Notes. Die hoor je bij mij regelmatig voorbij komen op de radio. Satisfaction Guaranteed.

Weet je wat ik altijd zo leuk vind? Als je de platen gaat samenstellen voor je programma, dan hou je een beetje rekening met de afspraken die je maakt met de board van Seabreeze. Want elke DJ mag zijn eigen plaatjes gewoon uitkiezen. Maar dan moet je wel een beetje houden aan niet te veel Nederlandstalig. Zo 2-3 in een uur. En natuurlijk ook iets uit het zuidelijke Italië, Spanje, Portugal. Als het maar anders dan Engelstalig is. Ja, en dat doe je dan gewoon. Dan zeg je van, dan pak ik die muziek voor de radio. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je die plaatjes samenstellen en heb je de zomer in je bol, zoals we dat wel eens zeggen. En dan zie ik opeens de platen die nog komen gaan, dat het Spaans, Italiaans, Frans en wat iets meer zeg is. Dus in de nood moet ik dan een greep doen in de platenbak die naast mij staat. En dat zijn de platen die ik wel wat vaker draai, maar dat zijn beslist hele mooie platen. En een van die twee Nederlandstalige platen die ik je laat horen, kan ongetwijfeld natuurlijk een keer weer deze zijn. Dit is Abel en hij blijft maar onderweg. Wij zijn ook onderweg naar de klok van 4 hier op de radio bij Seabreeze. Dit is onderweg zoals gezegd.

Soms is de liefde simpelweg niet te verdedigen. Maar het is zeker wel mooi om naar te luisteren hier bij Seabreeze op de radio. Dit was ze, Elvira Nicolaisen. En ik beloofde je een paar mooie platen aan het eind van dit tweede uur. Dit was Love I Can't Defeat. En daar gaan we mee door. Dan word je de volgende morgen wakker. En dan, ja, dan is het niet anders.

Laatste vocale die we voor je gaan draaien is die van Melissa Manchester uit 1979 alweer. En ik zeg straks veel plezier met Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En ik zou zeggen, we sluiten af met deze. Dit is Don't Cry Out Loud. Ik zeg tot volgende week. Dag allemaal.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptieeenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen.

0: 1977 uit Detroit. Daar komen ze dan. Daar gaan de heren CJ & Company.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

Dit is zo'n lekker heerlijk tijdloos nummer, lieve mensen. Die kun je gewoon blijven draaien. De Sugar Hill Gang, Amerikaans hip-hop trio. Dat is het meest bekend met dit nummer. Dat hebben ze geluid. Het was even de eerste rap single die een commercieel succes is geworden alle tijden. Wees welkom. Dit is de

Uit Gibraltar afkomstig, Albert Emmons. Die hoorde je terug met de Denver Angels van Californië. En Diana Rossi met het haar zo lekker in de portie. En Diana Ross uit 1980 in Mayol Piano. Wees welkom, lieve Leute van de Hoyte. Waar ook ter wereld op deze aardkloot. Mooi rond is die lelijk, gewoon de muziek van toen. Hè? Hoort er nog echt bij. Natuurlijk, zo'n derm fijn en verachtende keukengordijnen. Allereerst zijn die voor jou op de

0: plaatjes. De plaatjes worden voor de straatjes. Van een vinyl. Het zwarte goud. Hoor je mee, weer terug in Late at Night. Ze werd geboren op een schip als dochter van een binnenvaartschipper. In 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Kollewijn. Toen ze als 17-jarig meisje een liedje mee mocht zingen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Haar naam, Bonnie.

Dalen, Piero Boni, Sinclair en Den Hardburn, We Light the Fire. Uit de gouden jaren van Regelheid. Nou, vergetenheid. 1980, de disco kan je... Oh, nou ja, ever.

liedjes die je wellicht al heel lang niet meer hebt gehoord op de radio. Van waar je denkt, hé, hey, dat is een leuke oh ja gedachte. Hé, hey, tuurlijk, ja, oh ja. Dat was Damien Rusas met Forest Warner op een plaat in Lost in Love. En als je ze beide nog eens een keer in leven de live terug wil zien, even naar YouTube overschakelen. Ja, ze staan erop hoor, ze staan erop. Als het goed is, hebben we een rechtstreeks satellietverbinding met de Filipijnen. Hallo, oh, oh. Met Freddy Anak. Kijk nog, de zomerrit 1980.

definitie van foute muziek eigenlijk, hè? Funky Town. Weet je wat foute muziek nou eigenlijk is? Wat het nou echt is? Nou, gewoon dat je het zelf lekker kunt meeloeien in je auto, lekker afgesloten op je eentje, maar dat je je niet wil associëren met dit soort muziek voor je en bij je vrienden. Nou, rare definitie, maar blijkt zo te wezen. Ooit gelezen in een raamboekje. Je hoort de muziek van Flip Sink en Funky Town met daarvoor Freddy Aguilar. In 1980 scoorde hij wereldwijd een hit met Anak. En dat is Filipijns voor kind. Het werd uitgebracht in 55 landen in 26 verschillende talen. En er stond op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En dit is Kelly Marie. Eveneens uit 1980.

Heyman Corner. Eind 1966 in Cardiff opgericht. En dit was een van hun grote hits uit de jaren 60. Heyman Corner in Paradise is hell verslaafd. Hey, ik hoor de branding. Het lijkt wel zomer. Met Bobby Goldsboro.

Benson. Hij begon op 8-jarige leeftijd te zingen in nachtclubs. 8-jarige leeftijd, zegt kinderarbeid. In 1954 nam hij zijn eerste langspeelplaat op. En in 1960 richtte hij een rockband op waar hij gitaar in speelde en zong. Nou, dit verhaal kennen we in 1980 van Irving the Night. En tot zover en niet verder voor dit uur de Middle of the Roadshow. Mede namens mijn productiecollega's, een hele fijne voorstelling.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in een hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 20 juli 1979 van 4 tot 5 uur voor Radio Miamigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Torntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: De juiste Berkelin-tijd is exact 4 uur. De weersverwachting voor vandaag. Koel met veel bewolking en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen zullen schommelen rond de 16 graden. En bij een woelige Noordzee is de temperatuur aan boord van de Magdalena momenteel 16 graden. Het nieuwe Miamigo-adres, postbus 640 Port Louis in Mauritius. Postbus 640 Port Louis in Mauritius. Tot zover deze berichtgeving en de volgende uur enkele mededelingen.
2: Standing aan de Dendermon Systeemweg te Aalst in België vindt u meer dan 300 modellen bruidsjaponnen van de meest vooraanstaande ontwerpers, zoals Anne-Rose Farry, Karine, Jolie en Jacques Esterel.
3: Michaela, de dame speciaalzaak voor bruidskleding tegen betaalbare prijzen. Michaela in de Stokstraat nummer 9, dichtbij de Markt te Brugge. Bruidskleding bij uitstek. Ga kijken bij Michaela, want daar vind je het wel.
2: En dan nog even dit, code 2.

4 over 5, helaas. Jammer. Was het maar zo. Welkom in Stuurmoord. Nou, en het is natuurlijk weer de gebruikelijke puinhoop. Iedereen is hier in de studio aanwezig. Dat wil zeggen de Spotmaster 2000. De combinatie van Praag, Bolen en Vermeer. En dan zetten ze mij nog achter dit toestel. Nou ja, begrijp jij dat?

0: zo achtereenvolgens draaien we de hitmaker van deze week en de hitmaker van de vorige week. En eigenlijk voel ik er wel wat voor, juist, om de hitmaker van de allereerste week uitzendingen te draaien. Maar goed, ik ben nog in dubio. Ik zal eens even met de heer Vermeer overleggen. Zullen we dat doen?
1: Ook de code hitmaker van de
0: week. Zo was het wel weer genoeg.
2: Weet je die al dan?
0: Allemaal heren die op de achtergrond aan het praten. Oh, oh, oh, oh, oh. Kunnen jullie niet gaan eten? Ik bedoel, het eten is klaar. Ai, daar geef ik ze wel met stoelen al. Goed, dat kan ik beter maar niet meer zeggen. 8,5 minuut over de klok van 4 en dit is LBS. En Luc, Bianca en Stella. En aangezien dit stuurboord is, zullen we allemaal weer eens wat anders draaien.
3: Stuurboord, een live programma vanaf de Noordzee waar het zelden goed, maar het meestal goed fout gaat.

0: zijn gaan eten, gelukkig maar. Want ze maken er altijd zo'n puin op van hier, stuurboord. En dan, ja, u hoort mij en dan heb ik het natuurlijk weer gedaan. Alleen die heer van Praag is nog achter mij. Maar die heeft al gegeten. Die had zo'n honger, die kon het weer niet laten staan. Goed, dat was de Music Line met de Motorman. Dat was onze allereerste hitmaker in 1979. En zo draaiden we drie hitmakers achter elkaar. Graham Goldman heeft er ook weer eentje uitgebracht. Hij heeft het over iemand die verbrand is door de zon. Nee, waar haalt hij die zon vandaan? Dat begrijp ik gewoon.
1: Wat kan jij dan nou?
0: Ik bedoel, de zon is nu juist wel gaan schijnen hier op de Noordzee, maar bijzonder fel? Nee, nee. Beslist niet. Hey, ik ben blij dat je erbij bent. Stuurboord deel 1 tot 5 uur. Straks na 5 uur stuurboord deel 2. En dit is Sunburn.

0: wat je geleidelijk doet gaat beter. Zelfs zonnen in de zon. Want als je de zomer in één keer in gaat liggen, ach, de meeste mensen worden dan een beetje roodachtig van kleur. Ik heb wel eens iemand gezien die in de zon in slaap was gevallen. Nou, dat was leuk. Het leek wel een kreef. Graham Goldman met zijn laatste. Een film die nog steeds uit moet gaan komen, Sunburn. En daar was hij de titlesong van. En meisje Majors speelt ook in die film mee. Dit nummer, Sunburn. 4:15 is de tijd hier op Mi Amigo. En wij zeggen tot jou.
1: This is the new Hucklebuck.

DJ Rudy heeft een plaatje gemaakt. Het geheel heet de New Hakkelbak. Wel, de Spotmasters 2000 hebben ook een plaatje gemaakt. Maar dat krijgt u zo tegen tijd zijn van 17:15 te horen. Ik heb het namelijk rond 16:45 al gehoord. En ach, als je het te vaak hoort, dan is het gewoon niet meer zo heel erg leuk. Strakjes, het zal waarschijnlijk over een minuut of 10:15 zijn, dan zal ik u ook even onze dagschotel doorgeven. Want die is klaar, hij is alleen nog niet hier. Hoewel, ik vermoed dat hij zojuist aan het binnenkomen is. Juist, ik zal het u straks even meedelen.

Cheek to Cheek Lowell George. De man die overleed op de dag dat Mi Amigo begon met zijn uitzendingen. Wel, ons eten is zojuist binnengekomen. We eten rijst vandaag met gehaktballetjes en aardappeltjes. En daaroverheen is gegoten een soort currysausje. Bijzonder lekker. Ik heb het al een beetje geproefd. Ja, dat is echt lekker. Ja, sowieso. Voel je niet? Ben vond het ook nog wel lekker. 5:10, 4:20 zeggen ze in België. We gaan snel door met een LP van de heer Neil Diamond. De LP heet You Don't Bring Me Flowers. En dit is de American Popular Song.

0: And some LP you don't bring me flowers. The American popular song. Ja, het is misschien een raar praatje wat u nu gaat komen, zo rond 4:30, maar ik probeer dus juist een gehaktbal in mijn mond te steken. En dat ding was heet, heet. Ik heb dus eigenlijk mijn lippen verbrand aan een gehaktbal.
1: Stuurboord. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal, 272.
0: En dit is Supertramp van LP Breakfast in America. En dit is de title track.

Supertramp Breakfast in America. Dat is de titeltrack van deze LP. Het toetje, dat heb ik u nog niet verteld. Dat is hetzelfde als gisteren. Ik geloof dat we nog wat over hadden. Want gisteren gingen we zo de keer. Niet iedereen had zo'n erge trek hier aan boord van de Magdalena. Dus vandaar dat we vandaag hetzelfde toetje hebben als gisteren. Ik vermoed wel dat de glazen schoon zijn, maar ik weet het niet. Het toetje bestaat uit een soort vruchtencompilatie van allerlei soorten vruchtjes, zoals aprikozen, perziken, nou en dat allemaal op een soort goedje wat in van die blikjes zit. U kent het wel.

in de meeste hitparades al niet meer voorkomend. Kajakken, Phantom of the Night. Een halve minuut over half vijf. Zo, het eerste half uur is er weer af. Ik hoop dat de komende uur een beetje beter gaat. Alsof het eerste uur, half uur zo slecht was. Nou, goed was anders te groot. Goed was anders hoor. Surfers hebben er ook weer eentje. Het is echt wel lekker weer om te windsurfen. Nou, lekker veel omslaan en zo. Je kent dat wel. Windsurfing time.

0: maakten zij plaatjes over surfplanken. Maar ja, je moet met je tijd meegaan. Tegenwoordig is het in om te windsurfen. Ik weet wel, vlak in de plaats waar ik woon, daar wordt ook nogal wat gewindsurfd, zoals dat heet. Ik heb het wel eens gezien, maar zelf erop gestaan, nee. Dat, ik moet u eerlijk bekennen, dat heb ik nog nooit gedaan. 3:30 over 4:30. Dat heet al bijna weer 4:30, dus konden wij zo tik langzaam de secondes weg. Tot aan een tijd zijn van 6:00 en dat betekent dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Maar eerst krijgen we nog 1,5 uur lang gewoon lekkere muziek.
1: Mi amigo.
0: Zo is dat, Ride On, Diana Ross. Ooit maakte zij deel uit van de Supremes, maar tegenwoordig, of wat heet tegenwoordig, al een hele tijd al lang, hele tijd al heel lang dus. En dit is The Boss.

laatste die al wat jaartjes meedraait is de Nek. Ik zei het een paar dagjes geleden helemaal verkeerd. Toen zei ik de Knek. Maar dat is gewoon de Nek. Ze komen uit Engeland. Ze draaien al echt wel jaartjes mee. Hoeveel weet ik niet, maar dit is My Sharona.

van LP Get the Neck. Dit maakt Sharona. Zo is dat, hè? Wat een herrie allemaal op toestel. Jongen. 11 over half 5. En als je onderweg weer naar huis rijdt.

denk erom, het is vandaag vrijdag, dus iedereen heeft haast om thuis te komen. En misschien jij ook, maar wees toch voorzichtig, hè? Want, voorzichtigheid, dat kan maar niet te vaak gezegd worden, nietwaar? Donna Summer, ooit begonnen in Van Oegels Disco Hoek. Ik weet niet of je dat programma nog kent. Ja, dat ken je wel. En nou Disco Queen in Amerika. En dit is Bad Girls.

Donna Summer met haar laatste Bad Girls. 4:15 precies. En als je nou in de file zit en je denkt, ach, ik sta er al een kwartier in. Maakt niet uit, als je maar heel thuis aankomt, dat is het belangrijkste. Anders mis je misschien morgen nog wel de top 50. En dat zou toch zonde wezen, want de heer Vermeer doet daar zo zijn best voor. Tjonge, jongen, wat werkt niet hard. Nou, en als je in de file staat, draaien we deze plaat voor jou. Denk maar gewoon dat je om 6 uur thuis moet zijn. En 2 minuten over 6 mag ook. Formatie UK uit de United Kingdom, oftewel Great Britain, oftewel Engeland. En Rendezvous 602.

0: 602. Ach, twee minuutjes te laat thuis. Of een uurtje te laat thuis. Wat maakt het uit als je maar heel thuis aankomt? Dat is het belangrijkste op deze vrijdag de 20e niet. Zo is dat. 5:10.
1: This is Radio Mi Amigo. You listening to Wim de Groot.
0: Je hebt woensdag nog op tv kunnen zien deze formatie. Trouwens, woensdag heb je wel veel mooiers kunnen zien op tv. Heb je het gezien? 5:30. Ai, daar lag ons kleine scheepje op de Noordzee. De parel der Noordzee. En dit is de Third World.

third world and talk to me. En 6 minuten voor 5. En als ik zo eens naar buiten kijk door ons patrijspoortje, wel, dan vind ik eigenlijk dat onze Noordzee weer vrij kalmpjes aan toe gaat, hoor. Jongen, jongen, we hebben wat gebonkt de afgelopen dagen. Vanmiddag zo rond 1 uur of 2, 3 was het nog best wel aardig aan de gang. Maar sindsdien is de wind al veel eerder afgenomen en is het veel rustiger geworden hier op de Noordzee. Dus dat betekent dat we weer lekkere muziek kunnen gaan draaien voor jou. Zonder dat we de batterij hoeven te verwisselen. En dan begrijp je best wel wat ik mee bedoel, hè, zoiets. Dit is de formatie Carlsberg. And it is all the president's man.

0: En tot zover Zender in Woelig Water met dit keer Stuurboord, uitgezonden op 20 juli 1979 van 4 tot 5 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Graag tot de volgende keer.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. Een van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man.
8: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
7: You gotta be a special lady.
9: Let's get down on some hunger. Come on.

0: In Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
1: Ja, en wederom natuurlijk een hoop Engelstalige muziek. Maar zo rond kwart over en kwart voor heb ik Nederlandstalige muziek voor je in dit uur. En dat wordt muziek van Rudy Karel in ieder geval en Rob de Nijs. Anderstalige muziek hebben we ook vandaag natuurlijk weer. Met een plaatje van Kate en Anne McCarrickle. Nou, verder zoals ik al zei, wordt het Engelstalige muziek een hele uur lang. Jawel. En die anderstalige plaat die komt ergens daar in dit uurtje langs. Eens even kijken. De volgende plaat. Ah, is een lekker nummer. Het is genaamd I'll Stand By You. Het komt uit 1994. Gelijk de nieuwste plaat die we gaan draaien in dit uur. Uitvoerende artiesten, dat zijn The Pretenders.
0: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.

is al de tweede lady van vanavond. Alleen de eerste was een special lady. En dit is de Lady of the Night. Kom uit 1974. Afkomstig natuurlijk van een dame genaamd Donna Summer. Dan is het nu alweer tijd geworden, want het is kwart over geweest voor Nederlandstalige muziek. Hier is Rudy Karel. En het is de hoogste tijd.

vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

producer van Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman. Nou, we hebben de jaren 90 alweer langs horen komen, de jaren 70, de jaren 60. Dan is het nu alweer eens tijd geworden voor de jaren 80. En dan wel 1981 om precies te zijn. De liedzanger van deze band is natuurlijk Phil Collins. Beentjes genaamd Genesis. Nummer is genaamd Abacan.

hoorde je zo net nog even muziek van Genesis met Abacab. Nu dan de muziek van Pilot uit 1976 alweer, zeg hij. En dat was genaamd Canada. Radio Seabreeze, daar hoor je ze, die leuke, gouden, oude platen. We vinden het ook bijzonder leuk dat je meeluistert, zeg hij. We gaan verder met muziek uit 1969. Deze dame is genaamd Dusty Springfield. En het is genaamd Am I the Same?

Hij beloofde in het begin van de tour al een anderstalig plaatje. Dat was hem dan eventjes. Kaiten en McCaracol. Complain pousté Catherine, als het goed is. Ik blijf het leuk vinden, al die anderstalige muziek, jongen. 1976 was dat overigens. En dit zijn de Les Humphries Singers.

hoorden we nog zo net even muziek van de Les Humphrey Singers. We Are Going Down Jordan. Hoorden we zo net ook natuurlijk de plaat van The Doors met Touch Me. Ik heb straks voor jou muziek van Rob de Nijs, want het is alweer bijna kwart voor. En dat is Mirella. Maar eerst deze mooie rustige van Lionel Richie.

strikje eromheen. Helemaal goed, jongens. 1974 was dit natuurlijk Rob de Nijs met Mirella. Daarvoor hadden we Lionel Richie nog. Stuck on You. Straks heb ik muziek van Petula Clark. Maar eerst nog even Lulu.

de tijd begint ooit te dringen. Het is alweer zo'n 6 minuten, dan zeg ik bijna 5 minuten voor 8 uur geworden. Voor het nieuws van 8 uur moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja. Petulia Clark hoorden wij uit 1967 en Don't Sleep in the Subway. En deze plaats hoort eigenlijk in de wintermaanden, als het al donker is rond tussen 7 en 8 uur. Maar ik wil je me toch niet onthouden om ook maar een keer lekker in de zomer te draaien. 1974, hier is Kiki Dee.

dit was het dan weer. Het muziekmuseum voor deze donderdagavond. Maar natuurlijk, Radio Seabreeze gaat gewoon door. 24/7. En ik zeg veel plezier met de andere uitzendingen van hier op Radio Seabreeze. Amoureux hoorde je als laatste hier in dit programma van Kiki D. 1974. Tot volgende week donderdag, even over 7, dan ben ik er weer. En nogmaals, veel plezier met de rest van de uitzendingen hier op...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Giddy Up Country met Tom Polderman.
11: This is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA. Well, you're listening to...

geloof ik, hè? Gaat niet helemaal goed. Joh, het is allemaal wat. Nou, weet je wat? We doen hem even gewoon helemaal overnieuw zometeen. En eerst even een andere plaats van bijvoorbeeld, ja, John Smith. Die heeft ook een fantastische mooie muziek gemaakt. En dat allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze. En ik hoop dat hij niet overslaat. Dat lijkt me een goed idee.

0: Running Out of Time. Ja, Those Bones of Mine. Een plaatje van niemand minder dan John Smith, gedraaid hier in het programma Giddy Up Country op Radio Seabreeze. En weet je wat we gaan doen? We gaan Jim Owen nog een tweede kans geven. Ja, lijkt me een goed idee. Samen met John Russell.
1: Giddy Up Country.

Ja, we laten ons niet op de kop zitten door een plaatje. Luister vrienden, Jim Owen was dit. Samen met John Russell en Papa's Gars. Ja, heerlijk die muziek. Hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM.

0: shit op mag. Ja, leuk hè, uit Friesland. Nou, wat wil je nog meer? Gezelligheid kent geen tijd, is Radio Cibrie.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: Ik wil dat je het even weet, laatste vrienden. We nemen u mee naar Amerika met Brad Miller.

0: plaatje van de zanger Paul Garrett. Ja, Pat Garrett om precies te zijn. Pat heet hij, ik kan er ook niks aan doen. Ja, heeft het nummer zelf geschreven en ook gezongen. En dat is ook alweer jaren geleden. Radio Cibre is Europe's number one radio. Je luistert naar de gezelligste van de hele wereld en wij de omgeving.
1: Giddy up country, giddy up go.
0: En er is er nu weer tijd voor een Nederlandse country-artiest. Luister vrienden, heb ik het over een Nederlandse country-artieste eigenlijk. Kirsten Elting. Luister maar eens naar de volgende plaats. Ain't the cheating kind.

0: Heerlijk, een plaatje van niemand minder dan Kirsten Alting. En ze komt uit ons kleine Nederlandje vandaan. En ja, waar Nederland al niet groot in is, laten we eerlijk zijn. De heerlijkste en mooiste countryplaten uit de hele wereldomgeving. Wij draaien ze allemaal, ja, zeker.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Is Ton Polderman.
0: Ja, die neemt u even gezellig mee naar Australië met een groepje Camille ten Nahu en Stewie Friends. Ze komen uit Australië vandaan. All I Ever Need Is You. We kennen het nummer zonder enige twijfel allemaal, maar niet in deze uitvoering.

0: Kurt Nahu en Stewie Friends uit Australië vandaan. All I Ever Need Is You. En dat is toch een fantastisch mooi nummer wat we allemaal kennen. En misschien wel ook allemaal uit de volle borst hebben meegezongen. Je weet het niet, hè?
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze AM.
0: 1098 en 1395 AM, gezelligheid kent geen tijd. Hier is een plaatje van Frankie Goldwyn, een Nederlandse country artiest ook alweer, die hele mooie muziek maakt, The Pain of Tomorrow. Gaan we eens luisteren.

Goldwings. En het allemaal gedraaid hier op Radio Steven is in het programma Giddy Up Country. Gezelligheid kent geen tijd, maar dat is zo lang. Ja! Oh, come on, horse! Giddy up! We nemen u even mee naar Noord-Ierland, laatste vrienden. Jawel, met een plaatje van Sean Long.

Country music from Northern Ireland. Ja, Did You Stand By Me? It's a track from the record The Rock and the Pillar. Geloof het of niet? Het allemaal gedraaid hier in Giddy Up Country op Radio Seabreeze. Leuk, hè? Ik vind het wel. We nemen u even mee naar Zweden, luister vrienden. Ja, u weet wel, dat land waar die mooie auto's gemaakt worden, allemaal vrachtwagens ook. En luxe auto's en ga ze maar door. Leaving Sweden. Ja, sommige mensen gaan er vandoor. Dit is wat. Thomas.

0: Howdy, everybody. Don't touch that dial. You're listening to the best of country music with Ton Holderman.
1: My kind of country, my kind of music.
2: My kind of country, my kind of music. Ja, de gezelligste country op de hele wereld. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Hey, ik ga een leuke plaat draaien van Cindy Lane Adams. My side of the table.

0: Ja, ze zaten aan tafeltje nummer 9. Ja, my side of table nummer 9. Cindy, Elaine Adams was dit. En dat allemaal hier op Radio Seabreeze. Europe's nummer 1. Oh ja, ja, zeker.
1: Hi, this is Paul Overstreet. And you're listening to Tom Palderman on Giddy Up Country.
2: When you say nothing at all.
0: Dan houden we gewoon onze mond, hè. Dat we helemaal niks meer zeggen. Ja, het is allemaal wat. Hier is een leuke plaat van Hilde Vos samen met Benny Jolink. Kent u hem?

0: heerlijk hè. Als je het zo hoorde, zou je denken, je hoorde Dolly Parton samen met Johnny Cash zingen. Maar dat is niet zo hoor. Dit waren gewoon niemand minder dan onze eigen Benny Jolink uit ons kleine kikkerlandje. Samen met Hilde Vos. Wat een fantastische muziek hebben die twee gebracht. Ja toch, vind ik wel.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. I said, Radio Seabreeze. Put your radio on.

mooi nummer van George Longard, The Bluebird Island. Oorspronkelijk een nummer van Hank Snow. Kijk op de klok van gehoorzaamheid. Ja, dan zien we dat alweer bijna afgelopen is het programma Giddy Up Country voor vanavond. Ik heb het met veel plezier gedaan en veel genoegen. En ik hoop dat u ook met veel plezier genoegen geluisterd heeft. U kunt altijd reageren naar ton@radioseabreeze.nl. Dat kan, gewoon even een mailtje sturen. Als je zegt van ik wil eens een keer een andere leuke countryplaat horen, dat kan altijd. ton@radioseabreeze.nl. Oké, zometeen veel plezier met Rob Hoofd. En daarna ja, hebben we nog veel meer leuke muziek. Onder andere met Fred Cannon uit Nashville. Goed, wat mij betreft, morgen ben ik weer met Koffie Compleet. En volgende week donderdagavond weer met Giddy Up Country. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed, vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl. Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Seabreeze AM.
4: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
5: Dit is Radio Seabreeze met de platendraaienkoffer. Vroeger had je een koffer en er zat een platenspeler in. En daar had je nog een andere koffer en er zaten je platen in. Dus de platendraaienkoffer. Hartelijk welkom.

Nou, dan gaan we beginnen met 1963. Een compositie van Livingstone, Evans en Uldert. Ja, zo heet die meneer in Nederland. Op het merk Decca. De B-kant van de single was getiteld Lach maar. En we kennen het van de televisie. Er was toen een serie die was heel bekend en die heette Pam Pam Pam Pam Bonanza. Uitgevoerd door Go Hagedorn. TV-serie op 12 september 1959 gestart. 430 afleveringen. En namen van die familie Bonanza: Ben, Adam, Hoss en Little Joe.

0: Nou, als je mij had verteld van het is Gert Timmerman, had ik het ook geloofd. Rijden, schieten, af en toe wat drinken. Er is geen enkele cowboy die daar niet van geniet. Hoe kom je erop?
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

1969, Roger Whittaker met een eigen compositie, jawel. In de hitparade 24 was de hoogste plaats in België, nummer 8. En het stond bij ons maar 3 weken in. Getiteld New World in the Morning. En dadelijk komt weer langs Marianne Faithfull uit 1966 met een nummer van, nou dat hoor je straks wel. Maar eerst gaan we naar Ralph McTell uit 1969, zelfde jaar als net, een eigen compositie. Er zijn 46 covers van dit nummer gemaakt. In Nederland stond het nummer 8 in de hitparade, je België nummer 24. Hier is die met de Streets of London. En dan is het de gitaaruitvoering.

Marianne Faithfull, ik zei het al, uit 1966. In 1891 was het, ja. Claimde Frank Kitson dat hij het nummer geschreven had. Maar daar zijn de geleerden niet over eens. Traditioneel nummer wel bewerkt door Paul Simon destijds. In de USA nummer 11 en in Canada nummer 5. In de uitvoering van Simon & Garfunkel. En daar gaan we meteen maar even heen. We gaan naar het nummer Mrs. Robinson uit 1968. Kwam uit de film The Graduate. En met Dustin Hoffman, Katharina Ross en Anna Bancroft. Compositie is van, ja, dit keer wel, Paul Simon. Hier zijn Simon en Garfunkel. In Canada nummer 1, bij ons nummer 5, USA 1 en Engeland nummer 4.

Ja, en dit nummer heeft ook weer een verbinding met Simon & Garfunkel. Want het is geschreven door Paul Simon. Uitvoerende was Them met zanger Van Morrison. En waarom het geen hit is geworden, geen idee. Nummer is uit 1966. En de grootste hit van Them waren toch wel Gloria en Baby Please Don't Go. Stond het in de hitparade? Nee, dit was Richard Corey. Nu over naar de Moody Blues van de LP In Search of the Last Chord. Een singeltje met op de B-kant A Simple Game. Maar in Nederland werd het niet als zodanig uitgegeven en werd dus ook geen hit. Hier is op het label DRAM. Hier zijn, wat moet ik zeggen, de Moody Blues en Ride My Seesaw.

En het nummer werd geschreven door de bassist van de Mordy Blues, te weten John Lodge. We gaan naar Jerry Rafferty. Die zat in de Humble Bums destijds met dat schoenenpoetsnummer. En daarna in Steeders Wheel met zijn vriendje. En daarna solo. Wij draaien een track van die LP uit het jaar 2000. Another World. En het nummer is getiteld Savior and Hannah. Het is natuurlijk een eigen compositie. Nooit in de hitparade gestaan. En helaas, Jerry Rafferty is in 2011 overleden. Savior and Hannah.

Ja, jammer dat zo'n mooi nummer dan eigenlijk helemaal niks doet in de hitparade in Nederland, België, Duitsland. Helemaal niks, alleen USA op nummer 53. Ja, dat is daar misschien hoog, maar verder niet. Schitterend nummer geschreven door natuurlijk John Phillips. Uitgegeven op het label Dunhill met op de achterkant van de single het nummer Too Late. En dit was de A-kant. We hoorden natuurlijk de mamas en de papas met Safe in My Garden. We blijven in hetzelfde jaar en we gaan naar Loring en Schoek als componisten. En die schreven een nummer voor de Marmalade. Die brachten dat uit op single. In Nederland kwam het niet in de hitparade. In Duitsland op 39 en in Engeland op nummer 6. De B-kant van de single, daar stond het compositie Hey Joe, maar de voorkant die draaien wij. Loving Things, hier zijn de Marmalade.

En de grootste hit, denk ik, voor de Marmalade blijft toch dat Beatle-nummer. Op la di, op la da. Straks krijgen we de Bee Gees, maar eerst een one-hit wonder van de groep The Honeybus, ook uit 1968. En werd geschreven door Peter Dello en die was gitarist en keyboardspeler van de groep. In Engeland nummer 8, Nederland nummer 5, in België slechts een tip. En het blijft zo'n mooi nummer, The Honeybus. I can't let Maggie go.

En dit waren de Marbles met I Can See Nobody. Compositie van Barry Robin Maurice Gibb. En origineel is natuurlijk van de Bee Gees. Op de achterkant van het singeltje stond het nummer Little Boy. En dat kwam in Nederland op nummer 23. Gaan we naar de single A en B kant, zei het al, de Bee Gees. Nou, daar zijn ze dan. We gaan draaien de single I've Gotta Get a Message to You. En op de achterkant staat dan het nummer Kitty Ken. Compositie weer van Barry, Robin en Maurice Gibb. In Engeland nummer 1, Nederland nummer 3, USA nummer 8 en in Duitsland nummer 3. Hier zijn de Bee Gees met de single A en B kant.

En dat waren Bee Gees met I've Gotta Get a Message to You. En de achterkant van de single Kitty Ken. We gaan eruit. De ene laatste is voor Cliff and the Shadows uit de film Summer Holiday. Compositie van de drummer en de ritmegitarist, te weten Brian Bennett en Bruce Wells. Nederland nummer 2 in de hitparade, Engeland nummer 1, Spanje nummer 1, België nummer 5. En de film, de eerste 5 minuten, die waren in zwart-wit en daarna veranderde alles in color. En het was 63 en ik heb die film gezien. Hier zijn Cliff and the Shadows met Summer Holiday.

Cliff and the Shadows. En dat was hem weer, de platenkoffer van volgende week. Weer een nieuwe natuurlijk. We gaan eruit met The Shadows, ook uit 1963. Compositie van Jerry Lorden. Hier is Atlantis. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour-operators als D-reizen, prijsvrije vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
4: Are you ready for Freddy? From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
5: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, launching off into space. Here we go. Come the Beat Whizzies with Tika Taka Loka. Yeah!
4: This is the Freddie Cannon Show.

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
4: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van